0: Kaka toch weet ik dat ik het dan tik tik tik. Kaka toch weet ik dat ik het dan tik dan dat ik het dan. Kaka toch weet ik dat ik het dan tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.